0: helemaal onschuldig. In onschuldig.
1: Nou, ik meld toch weer tegen u. Hoor van Shakespeare.
2: Jimmy!
3: Yeah!
2: Al!
3: Yeah!
2: For God's sake, burn it down.